het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond rank gespannen flanken. Alle afstand herleidt. De voeten spitsen. Schaduwloos. Tot de oude oneindigheid.

het smalle lichaam met het effen licht schaduwloos, de oude oneindigheid, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken, alle afstand herleidt tot de oude oneindigheid.

het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond, rank gespannen flanken. Rondzwallen licht gebreid, de voeten het spitsen, schaduwloos, over de purperen afstand herleid, gespouwde flanken. Rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herleid tot de oude oneindigheid.

het smalle lichaam met de voeten spitsen, over de purperen afgrond rank gespannen flanken, rondom uitgebreid, het effen licht schaduwloos, alle afstand herleggen.

Hoi.

0: あ、やだ、誰もいなくなっちゃってきてた。
1: Bye, Lola.

Ik heb het niet weten.

Zo. Zo.

dacht ik dat, dat daar licht aan was. Ja. Ik zo, oh, er zit iemand. Zo, dat wil ik ook niet weten. Ik heb het niet gezien.

0: Nou, het is ook heel raar om iets op te nemen en het nooit meer af te luisteren. Kan je het ook gewoon weggooien?
1: Ik kan dat niet, nee. Ik moet altijd, dat moet ik altijd bewaren.

course.

Dat is als je zo complex is.

dat is hetzelfde idee als wat je

Because

0: is een weegschaal. Het is een weegschaal. Waarin als het ware peren en appels liggen. Dus, of je de uitkomst immoreel vindt of verantwoord, is een persoonlijke beslissing.
1: Maar wat hoor? Dit was Alles dat herinnert was gister soms later van Piet-Jan van Rossum. Een van de elektronische werken die klonk tijdens Cineac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, op maandag 15 augustus, gaat Concerts in the Live gewoon verder met live opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar het concert van de Neue Vokalsolisten Stuttgart en een live improvisatie van Thomas Ankersmit. U luistert naar de Concertzender. De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia die we u daarna laten horen. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van ons te worden. Hoe dat moet of hoe dat kan, kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl. En op dezelfde site kunt u de playlist van dit programma bekijken en vindt u ook een on-demand knop waarmee u onze programma's nog eens een keertje kunt beluisteren op een moment dat het u het beste uitkomt.

0: Dit is de Concertzender vanuit MuziekQ in Amsterdam met het programma Concertzender Live. Vandaag de 15e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar een concert in de Toonzaal en dat werd uitgevoerd door de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De muziek bij de installatie Spiral Space door Thomas Ankersmit en elektronische muziek van Rosalie Hirs. We beginnen met het lunchconcert dat de Neue Vokalsolisten Stuttgart op zaterdag 13 november gaf in Muziekcentrum de Toonzaal. Er werden 5 werken gebracht van louter vrouwelijke componisten. We beginnen met een blokje van 2 werken. Als eerste hoort u Klagen van de Duitse componiste Karin Hausmann uit 2010, gevolgd door Anatra al Sal uit 2000 van de Italiaanse Lucia Ronchetti.
1: Lord.

Yeah.

Zombie. Zombie. Zombie. Zombie. Zombie. Zombie.

Dit was Pulsers van Rosalie Hirs, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze 15e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2010 met een opname van Thomas Ankersmit. De Bosse kunstenaars Robert Calier en Mark-Robert Peters maakten voor November Music in het CBK een ruimtelijke installatie op de scheidslijn van kunst en wetenschap met de titel Spiral Space. Op zaterdag 13 november improviseerde saxofonist Ankersmit al lopende door de installatie op de elektrisch gemanipuleerde klanken van water. Dit is Spiral Space.

Dit was de improvisatie Spiral Space van saxofonist Thomas Ankersmit. De live-opname in de CBK-zaal werd voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogot. We zijn aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar 3 korte concerten van de Rosary Dreyfus, John Tilbury, Michael Dutch en Christian Wolff in Muziekcentrum De Toonzaal.

Vanuit onze studio in het Music Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag het 16e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, opgenomen. We zenden vanaf december vorig jaar al 24 uur live-opnames van dit festival uit en dat doen we tot en met november. Vandaag kunt u luisteren naar 3 korte concerten in de Toonzaal. En het zijn concerten van John Tilbury, Michael Dutch en Rhodri Davies. En dit heeft allemaal te maken met de componist Christian Wolff, die bij de concerten aanwezig was. In de rubriek Cineac Sonore hoort u vandaag muziek van René Uilenhoed. Maar we beginnen met het eerste van de 3 korte concerten van pianist John Tilbury, contrabassist Michael Dutch en harpist Rhodri Davies. Dit Engels trio geldt als lichtend voorbeeld voor wat betreft het instant componeren. Componeren en improviseren schuren op sprankelende wijze langs elkaar. Als eerste stuk klinkt For One, Two or Three People uit 1964 van Christian Wolff. Daarna volgt de première van de contrabas solo Rondo for Michael, geschreven door de Noorse componiste Lene Greetje. En we eindigen met een improvisatie door het trio. Luister naar Tilbury, Dutch en Davies.

Dit was tot slot van drie korte concerten in de toonzaal het werk Give Me a Break van Ben Patterson. De opname van deze drie concerten werd op 14 november 2010 voor de concertzender in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch gemaakt door Glenn Mogot. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. En in deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens deze Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag aandacht voor een tweetal werken van René Uilenhoed. Een voorliefde voor karakteristieke geluiden met een rafelig oppervlakte en een donkere onderkant motiveert hem om stukken te maken. Wanneer tijdens het experimenteren in de studio's zo'n rafelige klank met diepgang zich laat bouwen of vangen, vormt deze klank de basis voor een grillige compositie waarin hij tot zijn recht kan komen. Een elektronisch zilverachtig flageolettenkoraal vormt de aanzet tot Before It Happened en When It Happened. Deze beide werken klonken eerder in 2010 als onderdeel van de opera Wake van Klaas de Vries, David Mitchell en René Uilenhoed. U hoort nu de speciaal voor de concertzender door de componist gemaakte stereoversie. Luister naar René Uilenhoed.

Dit was Before It Happened and When It Happened van René Uilenhoed. Twee van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Dit is de 17e en alweer de laatste aflevering met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zonden vanaf december vorig jaar tot en met nu ruim 31 uur live opnames van dit festival uit. En inmiddels is editie 2011 van het festival weer achter de rug. En al vanaf volgende maand, op 19 december, kunt u luisteren naar de eerste opnames van dit jaar. Maar vandaag kunt u luisteren naar twee concerten uit de Verkadefabriek. In de rubriek Cineac Sonor hoort u vandaag muziek van Rosalie Heers. We beginnen met een kort concert dat op 14 november 2010 plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. U hoort Monica Giamino op viool en Reinier van Hout aan de piano in het werk Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum. In 2010 een van de twee centrale componisten tijdens het festival. Wie wil nog heen gaan in zijn bed als het ook aan de kade der ongeneeslijke kan? Een ode aan de onsterfelijke magie van de stad Venetië. Van Rossum verklankte in zijn Alle Terre Ascenti uit 2003 de ongrijpbare schoonheid van de Dogenstad, onder meer met opnames uit 1954. Het is een mystieke klankreis door het ondergrondse, van de processie van het Heilige Kruis op Piazza San Marco tot aan een saluut aan een onbekende verdronken arbeider. Het werk is geschreven voor viool, piano en vier luidsprekers en werd begeleid door een stemmige film van Petra van der Schoot. Hier is Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum.

him.

Guido's? Ik? Nee.

Dat was Confessio van Alex Norwitz, uitgevoerd door Sonsoles Alonso Piano. We besluiten dit laatste programma over het Festival November Music 2010 met nog twee werken voor piano en elektronica. Eerst hoort u Wave 3 van Peter Adriaans en dat is een werk voor e-bow piano en sinusgolven. Het is in 2007 speciaal voor Sonsoles Alonso geschreven. De titel van het stuk slaat terug op het hallucinerende akoestische fenomeen beating, dat plaatsvindt wanneer twee of meer toonhoogtes licht ontstemd zijn en tegen elkaar aanschuren. En daarna hoort u de wereldpremière van Piano Si Na Vi van de Koreaanse componiste Yi Yoon Kang. Het werk verwijst naar de geïmproviseerde muziek voor een Koreaans traditioneel ritueel. En ook dit is een werk voor piano en live elektronica. Maar luistert u eerst naar Wave 3 van Peter Adriaan.

Dat was tot slot van het concert met werken voor piano en elektronica, de wereldpremière van Piano Si Na Wi van Yi Yun Kang. Met Sonsoles Alonso aan de piano en Yi Yun Kang die de live elektronica verzorgde. De opnames in de Verkadefabriek werden gemaakt door Kees van de Wiel. Dit was de 17e en laatste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Vanaf volgende maand kunt u op de concertzender alweer luisteren naar de eerste opnames van het festival November Music editie 2011, dat zojuist achter de rug is. Dit programma werd voor u samengesteld door...

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En vandaag een extra uitzending waarin een nog overgebleven concert uit 2009 en een opname die de NTR dit jaar maakte van de opening van het festival. Als aansluiting hoort u nog een bijdrage uit de Signac Sonore. We beginnen met een nagekomen concert uit 2009. Toen kreeg de jonge Nederlandse componiste Nicoline Soeter van November Music een compositieopdracht voor altviool, contrabas en blokfluit. Rondom dit première werk werd nog een aantal andere stukken gespeeld. U hoort nu achtereenvolgens twee werken voor viool en contrabas. Vishnu Stockings uit 2009 van Hilary Jeffrey en Douchegordijn uit 2007 van Cor Fuller. Dit zijn Mary Oliver, viool, en Rosemarie Hecken, contrabas.

U hoorde Mary Oliver en Rosemary Haggen in Vishnu Stockings van Hilary Jeffrey en Douchegordijn van Cor Fuller. Het programma vervolgt nu met Jesty van Luciano Berio voor solo blokfluit, hier uitgevoerd door de kerstverse Nederlandse muziekprijswinnaar Erik Bosgraaf. En daarna hoort u een korte improvisatie door het complete trio Mary Oliver, Rosemary Haggen en Erik Bosgraaf. Maar eerst Jesty van Luciano Berio.

Dat was de première van Three Studies on Elevation van Peter Adriaens tijdens het openingsconcert van het festival November Music 2010. Het concert werd afgesloten met een weinig gespeeld werk van Mauricio Kagel, die 5 jaar geleden nog te gast was tijdens het festival. Luistert u naar Les Invitations d'Adolphe Sax uit 2004-2005, uitgevoerd door het New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks.

Dit was tot slot van een extra uitzending met live opnames van het festival November Music 2009 en 2010, Les Invitations d'Adolphe Sax van Mauricio Kagel, uitgevoerd door New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks. De opname werd op 11 november in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch door de NTR opgenomen. En deze opname werd beschikbaar gesteld voor de November Music programmering van de Concertzender, waarvoor nogmaals hartelijk dank. Over 2 weken, op 24 februari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van slagwerk Den Haag en wederom Vocal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Het programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Sol Veldman.

U luistert naar het programma van de Concertzender. Tijd nu voor Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender, zoals we er al velen de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het wordt nu een concertregistratie van het project Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream. Een multidisciplinair project. Het wordt uitgevoerd door een ensemble bestaande uit viool, cello, elektrische gitaar, basgitaar, drums, samples, maar ook wijnglazen, speeldoosjes, kraakdozen en elektronica bewijzen hun diensten. Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream is geïnitieerd door de twee componisten, Diana Donk, die haar oriëntatie heeft in de hedendaagse gecomponeerde muziek, en Tijn Berkelmans, afkomstig uit de experimentele pop. De componisten willen klassiek, experiment en pop met elkaar verbinden. Komende vrijdag en zaterdag 7 en 8 oktober vinden er twee uitvoeringen plaats in de Melkweg in Amsterdam. En dit concert is opgenomen in augustus van dit jaar in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Luistert u naar Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream.

Thank you.

and they were just completely And sleep.

Dit was tot slot van het concert van FC Jongbloed, Sacro Monte van Rosalie Hiers. Dit concert, dat op 9 november plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch, werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Tellura van Juan Parra Cansino.

Dit was Tellura, een elektronisch werk van Juan Paracansino. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste concertzende live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011, kunt u luisteren naar het concert dat Slagwerk Den Haag samen met het Canadese Bozzini-kwartet gaf in de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch. We horen eerst het verstilde strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006 van de Amerikaan James Tenney. En daarna hoort u een nieuw werk van de bij het concert aanwezige Japanse componiste Yo Kondo. Perakmanon voor strijkkwartet en slagwerkensemble heet dat. En Kondo wil deze unieke samenstelling van instrumenten gebruiken voor het scheppen van een nieuwe klankwereld of een nieuw derde instrument, bij wijze van spreken. Luistert u naar het Bozzini-kwartet en Slagwerk Den Haag.

Dat was Paregmenon van Jo Kondo, uitgevoerd door het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag. Als intermezzo kunt u nu luisteren naar The Three Strange Angels van Peter Garland uit 1972. Dit is Slagwerk Den Haag.

En dat was tot slot van het concert van Jörg Wittmann en Oliver Trindel, het werk Fünf Broekstukken van Jörg Wittmann. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch, werd door de concertzender opgenomen door Glenn Margot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaags etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Stranger uit 2008 van Robert van Heumen.

Dat was Stranger, een elektronisch werk van Robert van Heumen. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011... kunt u luisteren naar het concert dat het Cellefax Riet Quintet gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek. En dat deden ze onder de titel Moving Music. In een prachtig vormgegeven decor van 5 bewegende videoschermen werd aaneengesloten een 8-tal composities gespeeld die waren voorzien van prachtige beelden en elektronica. We brengen het concert op dezelfde manier. Aan 1 stuk, maar dan wel zonder beelden uiteraard. Achtereenvolgens hoort u Particles van Wouter Snoei, In the High Reeds van Julia Wolf, Round Point van Alban Wesley, Verzonken van Arnoud Noordegaaf, Adio Dolce Mia Vita van Giovanni Gabrieli, Zeeweg van Guus Jansen, IJsvogel van Wouter Snoei en tenslotte New York Counterpoint van Steve Reich. Luistert u naar het Cellefax bestaande uit Oliver Boekhoorn hobo, Raaf Hekkema saxofoon, Ivar Beriks klarinet, Jalte Althuis basklarinet en Alban Wesley fagot. De gedeeltelijke live elektronica werd verzorgd door Wouter Snoei.

Dat was Désert van Edgar Varèse door het Nieuw Ensemble. De opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Irrational Philosophy uit 2008 van Fred Momotenko.

Dat was Irrational Philosophy, een elektronisch werk van Fred Momotenko. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore. En dat is een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzaal Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het integrale concert dat het Claise Ensemble gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek onder de titel His Master's Choice. En die master was dan de ter plekke aanwezige Nederlandse componist Louis Andriessen. Er klonken een groot aantal werken waarvan er een paar speciaal gearrangeerd waren door Dick de Graaf, een van de artistieke leiders van het Claise Ensemble. Bij dit concert waren er twee bijzondere solisten aanwezig. Allebei specialisten in de muziek van Louis Andriessen, namelijk violiste Monica Germino en zangeres Christina Zavalloni. U hoort onder andere Passeggiata in Tram in America e Ritorno, Monument for Grettinger, The Family Revisited en I Después. Luister naar Monica Germino, Christina Zavalloni en het Claise Ensemble onder leiding van Bas Wiegers.

I'm gonna...

I'm not going to be able to do that.

hoor bij mensen in de man. Hoor mijn vuile rijden. Hoor even mijn handen. Hoor even mijn handen. Hoor even mijn handen. Hoor even mijn handen. Hoor even mijn handen.

Oh, de fuck? Is het even... Oh, if

0: U heeft geluisterd naar deel 1 tot en met 4 van Nofmoes, uitgevoerd door Bram Stadhouders, Sitsel Andreessen en Jim Black. Dit was Concert Zende Live met opnames die Glenn Mogot maakte in de toonzaal in Den Bosch tijdens November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst verwijs ik u naar onze website. Vergeet trouwens ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar
1: www.concertzender.nl.

En dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En dit keer het vijfde deel met de live opnames die gemaakt zijn van het festival November Music 2011. Samen met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten van dit festival vastgelegd. En tot en met november van dit jaar blijven we opnames van dit festival uitzenden. Vandaag twee muziektheaterproducties. Smak van Ned McGowan en The Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink. Op donderdagavond 10 november 2011 ging in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de kameropera The Reclining Woman van de Eindhovense componiste Astrid Kruiselbrink in première. En de uitvoering was in handen van De Helling. U hoort de komende 50 minuten onder begeleiding van het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl de sopranen Bouwien van der Meer en Marije van Stralen en de mezzosopraan Gerry de Vries.

him to bed without any supper. Give him cinnamon and...

irritant, irritant, irritant. Hij weet het niet en hij maakt fouten constant. Hij rept en roert en brult. Deze agent geeft zo'n

transparant. Hem kan je daar niet bereiken. Hij is niet zomaar een figurant. Hij houdt van kranten. Kranten houden van hem.

midden op een straat.

dat toch? Mijn zoon is op televisie. Oh. Jongen! Jongen, kom snel boven! Je bent op de tv! Knappe vent, hè? Ik ben zo trots op hem. Altijd gewone jongen gebleven, maar toch de baas van het land. Ja. Jongen, kom snel. Het is heel interessant, hoor. Het gaat over de begroting. Dat die jongen nou nog nooit een meisje heeft gevonden, hè? Begrijp je dat nou? Het zou ontzettend goed zijn voor zijn imago, geloof ik, hoor. Ach, daar ben je. Ja, nu is het te laat. Een kopje thee? Nou, nee hoor, geen thee, ook geen koekje. Je moet ook de broekriem aantrekken. Enige. Tja, maak je toch niet zo druk, jongen. Je werkt veel en veel te hard. Je moet ook eens aan jezelf denken, hoor. Weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou eens een leuk meisje moeten nemen. Het zou heel goed zijn voor je imago. Het hoeft niet op stel en sprong. Maar denk er nog eens over na, hè. Je kiezers zullen daar verguld mee zijn.

ongelofelijke souplesse heeft u toch, zeg. U lijkt wel van elastiek. En dat voor iemand die zojuist nog een enorme smak heeft gemaakt op haar fietsje. Ja. En dan die ogen van u, hè. Wat een prachtige oogopslag heeft u, zeg. En wilt u niet met mij trouwen?

is hierop uw antwoord? Dan verklaar ik u hierbij man en vrouw.

U luisterde naar Smak van Ned McGowan. En dat was een kindertheaterproductie, uitgevoerd door het Wervelwind Ensemble. En daarmee komt een eind aan deze vijfde uitzending van opnames van November Music. De opnames van deze uitzending werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel stelde het programma voor u samen. Volgende maand, op 16 april, gaat Concerts in the Live verder met deze live-opnames van November Music 2011.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live. We gaan terug naar 12 november 2011. We zitten dan in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 het Italiaanse ensemble Alter Ego samen met de Engelse draaitafelkunstenaar Philip Jack. Het werd een aaneenschakeling van door Bernard Lang geschreven stukken. Het komend uur gaat u luisteren naar het project Tables Are Turned. Als startpunt gebruikte Lang de popsong Tables Are Turned van de Duitse krautrockformatie Amandul. De bewerking van Lang is uitgevoerd door het Alter Ego Ensemble en vervolgens op vinyl geperst door de Weense geluidskunstenaar Diep Dreitzing. Met deze LP's gaat Philip Jack live aan de slag om op exact aangegeven punten binnen de partituur te gaan improviseren. De combinatie van kamermuziek en draaitafelkunsten. Het komend uur dus tijd voor een extatische muzikale rondedans in Tables Are Turned. Luister naar Alter Ego en Philip Jack.

U heeft geluisterd naar Tables Are Turned, uitgevoerd door het ensemble Alter Ego en draaitafelkunstenaar Philip Jack. Dit was Concertzender Live met opnames die Wijnand de Groot maakte in de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl. Daar kunt u ook een concertverslag lezen op ons weblog Nieuwe Muziek. Hessel Veldman stelde dit programma samen. En vergeet niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En tevens het 8e van een groot aantal programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten, maar met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november 2012 ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén met een hele grote bezetting, namelijk de David Quecksilber Big Band, en een soloconcert van de accordeonist Luca Juhart. Op vrijdagavond 11 november stond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de David Quecksilber Big Band, met als gast de Amerikaanse stemkunstenaar David Moss. De Big Band begint met twee stukken van in Nederland wonende componisten. U hoort achtereenvolgens Gershwin Baby van Yannis Kidiakidis en Duif, Mol en Vis van Cor Fuller.

Thank you.

U hoorde David Moss en de David Quicksilver Big Band met achtereenvolgens Gershwin Baby van Yannis Kyriakidis en Duif, Mol en Vis van Cor Fuller. Het concert vervolgde met twee korte werken van Robert Kretinger, een inbreng van bandlid en hoboïst Werner Herbers. Daarna hoort u Steam, een compositie van Joost Buis, trombonist in de band. Als u af en toe wat geschuif en getap hoort, dat klopt. In een aantal werken was de tapdancer Peter Kuif actief. Dit is de David Quicksilver Big Band.

Good morning.

Run!

Dit was tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Twee premières door accordeonist Luca Juhart. Hij speelde The Garden of Earthly Delights van de Nederlandse-Russische componiste Aliona Jurcevic en Deconstructing Accordion van de Duitser Klaus-Stefan Maankopf. De opnames van beide concerten werden voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 mei, gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music Editie 2011. U hoort dan onder andere Slagwerk Den Haag en het Engelse Bozzini Quartet.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Concertzender Live. En we gaan terug naar 12 november 2011, naar de Toonzaal in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 Jennifer Walsh, geboren in Dublin, maar tegenwoordig opererend vanuit Duitsland. Jennifer Walsh is een muzikale duizendpoot, een allround 21ste eeuwse avant-garde componiste met een voorkeur voor improvisatie. Als stemkunstenares is zij in het bezit van een acrobatische zangtechniek. Ze heeft een vast improvisatieduo met de minimal pionier Tony Conrad, Ma La Perte geheten. En ze heeft de afgelopen jaren gewerkt met onder andere Cress Ensemble, Bozzini Quartet en de Irish Chamber Choir. Jennifer Walsh geeft blijk van een geheel eigentijdse benadering van kunst door een grote diversiteit aan disciplines toe te laten in haar projecten. Ze denkt er bijvoorbeeld niet voor terug elementen als fotografie, film, installatiekunst en mode te laten versmelten in haar muziekkunstwerken. Jennifer Walsh behoort tot een nieuwe generatie onderzoekende componisten die in staat zijn onverwachte en grensverleggende creatieve verbintenissen te maken. Tijdens November Music 2011 trad Jennifer Walsh aan met het Ensemble Hiatus. De leden van het Ensemble Hiatus zijn stuk voor stuk specialisten op het gebied van eigentijdse muziekuitvoeringen en improvisatieconcerten. Toppers als slagwerker en elektronica-specialist Le Quanin, toetsenist Thomas Lane, celliste Martini Altenburger en tuba-speler Karel Ludwig Hübsch. Zij maken deel uit van dit negenkoppige collectief. Nu terug naar zaterdag, 12 november, naar de Toonzaal in Den Bosch. Jennifer Walsh opende haar concert met de compositie Hygiëne, gevolgd door een improvisatie. Als derde stuk hoort u Thelma Mansfield, een compositie met een vette knipoog naar het werk van de vooral in Ierland populaire schilderes Thelma Mansfield. Een impressionistische landschapsschilderes die qua confectiewerk kan worden vergeleken met de wereldwijd bekende Bob Ross. Thelma Mansfield wordt nu gevolgd door een improvisatie waarna we dit concert afsluiten met de registratie van de compositie Metta. Luistert u naar het hele verhaal naar Jennifer Walsh met het ensemble Hiatus.

Thank you.

following.

Dat was tot slot van het concert van het Engelse Bozzini Quartet, de Nederlandse première van Zenith van Rosalie Heers. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Bert van Dijk in opdracht van de NTR. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar het fragment Dust Against the Wind uit de Closed Messenger van Fred Momotenko.

Dit was Dust Against the Wind, het tapestuk van Fred Momotenko. Dat klonk tijdens Seniac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. En we gaan verder met deze 10e Concertcenter Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011. En wel met een concert waarin zowel het Bozzini Quartet als Slagwerk Den Haag een rol speelden. In de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch klonken onder andere drie wereldpremières, maar het concert begon met het al wat oudere strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006 en dat is van de Amerikaanse componist James Tenney. Daarna klonk Paragmenon voor strijkkwartet en slagwerkensemble van de Japanse componist Yo Kondo, die bij de première aanwezig was. Luistert u naar het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag.